bro.

in general feeling.

Goodbye.

but don't quote me on that. And can you hear what was already?

FM.

0: Dit is Urgent FM.
1: 8 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Zeker 1 op de 8 gezinnen in ons land kijkt illegaal tv via zogenaamde IPTV-diensten. Die bieden een goedkoop pakket aan van streamingdiensten, veel goedkoper dan wat je officieel zou betalen. Maar illegaal streamen is niet zonder risico, zegt technologie-expert Kenneth D.
3: Er staan boetes op van 5.000 tot 1 miljoen euro en zelfs gevangenisstraffen tot 5 jaar, vooral voor wie illegale abonnementen aanbiedt. En wat je ook ziet gebeuren, is dat wanneer iemand bijvoorbeeld betrapt wordt op illegaal kijken, dat hij een minderlijke schikking voorgeschoteld krijgt, dat dan zegt van oké, je betaalt nu 500 of 600 euro en dan laten we een eventuele rechtszaak vallen.
2: Onze overheid blokkeerde in 2 jaar tijd al meer dan 2000 illegale streamingwebsites. Maar de aanbieders omzeilen dat door snel nieuwe domeinnamen aan te maken. Het Vlaams Sporttribunaal onderzoekt een mogelijk geval van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden-Oostende. Dat is het vroegere KV Oostende. De club deed zelf aangifte na meerdere klachten over een bestuurslid. De mogelijke slachtoffers zijn al gehoord, de verdachte nog niet. Voetbal Vlaanderen schorst hem voorlopig niet. De club zelf zegt dat ze voorzorgsmaatregelen neemt. Stookolie is nu dubbel zo duur als begin dit jaar. Voor een liter betaal je nu meer dan 1,5 euro. In januari was dat nog rond de 75 cent. Komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Je hoort journalist Sven Ponsaerts.
4: Om je een idee te geven, een doorsnee tank van 2000 liter laten vullen kost je vandaag meer dan 3000 euro. Het is ook maar liefst 330 euro meer dan begin deze maand, amper 2 weken geleden. We zitten momenteel daardoor zelfs op amper 3 eurocent van het absolute historische prijsrecord van april.
2: En de herfst en de winter komen er nog aan, dus wellicht zal de prijs nog verder stijgen. In totaal verwarmt zo'n 1 op de 7 Vlaamse gezinnen met stookolie. De NAVO heeft een drone neergehaald boven Litouwen, dat zegt de premier daar op X. Mogelijk kwam die drone vanuit Wit-Rusland. Het is niet de eerste keer dat vliegtuigen van de NAVO drones uit de lucht halen in lidstaten. Eerder gebeurde dat al in Estland en Letland. Volgens de Litouwse regering zit Rusland er mogelijk achter. Op het EK volleybal voor mannen hebben onze Red Dragons hun 3e groepswedstrijd gewonnen met 3-1 tegen Estland. En straks spelen ze al opnieuw tegen Denemarken. De Dragons staan 2e in hun groep. De top 4 stoot door naar de 8e finales. En in LA in de VS zijn de Emmy Awards uitgereikt, de belangrijkste Amerikaanse televisieprijzen. Jean Smart schreef geschiedenis. Zij wint als eerste vrouw 5 jaar op rij een prijs voor elk seizoen van de comediereeks Hacks. Grote winnaar is de horrorcomedie Widow's Bay met 14 Emmys. En de medische dramaserie The Pitt won er 6. Die serie was wel 25 keer genomineerd. Veel zon vandaag, maxima tot 28 graden. Na de middag wel geleidelijk meer wolken en vanavond stijgt de kans op regen. Morgen krijgen we zon en buien, ook een pak frisser, nog maar zo'n 18 graden. En dat is ook donderdag zo. Vrijdag wisselen bewolkt en meestal droog bij 18 graden.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

0: Dit is Urgent FM.
1: 9 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Mogelijke sabotage op het spoor in Nederland. Heel wat treinen rijden daar al de hele ochtend met vertraging of helemaal niet door een storing op 13 verschillende plaatsen in het midden van het land. Slagbomen aan overwegen gaan ook dicht, waardoor er ook hinder is op de wegen. Experts zoeken nog naar de oorzaak van de storing, maar sabotage lijkt dus volgens spoorbeheerder ProRail waarschijnlijk. Want op meerdere plaatsen zijn verdachte dingen gevonden. Het is vandaag trouwens Prinsjesdag in Nederland. Het meldpunt voor valse gezondheidsclaims krijgt elke week zeker 2 meldingen binnen. Van valse beweringen op TikTok of middeltjes die zouden helpen tegen gezondheidskwalen, maar nooit bewezen zijn. Internist Andreas Huisman richtte dat meldpunt begin dit jaar op.
3: Het is wel veel natuurlijk, hè. 42 zaken op een half jaar. Eén iets dat we heel vaak zien terugkomen en dat eigenlijk ook heel schadelijk is, is als je kanker hebt dat je geen suiker meer mag eten omdat dat de kanker zou voeden. Dat is absoluut niet waar en dat is ook wel gevaarlijk. Iemand met kanker die heeft een heel hoog risico op ondervoeding. Als hij dan nog suiker gaat mijden, is die kans nog hoger.
2: Wellicht zijn er nog veel meer van zulke verhalen, want nu kunnen alleen zorgkundigen een melding doen om te vermijden dat er daar te veel binnenkomen. Het Vlaams Sporttribunaal onderzoekt een mogelijk geval van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden Oostende, dat is het vroegere KV Oostende. De club deed zelf aangifte na meerdere klachten over een bestuurslid. De mogelijke slachtoffers zijn al gehoord, de verdachte nog niet. Voetbal Vlaanderen schorst hem voorlopig niet. De club zelf zegt wel dat ze voorzorgsmaatregelen neemt. Het Europese ruimtevaartagentschap ESA heeft 2 klimaatsatellieten gelanceerd, van op de basis in Frans-Guyana in Zuid-Amerika. Die satellieten moeten onder meer helpen om natuurfenomenen te onderzoeken, betere voorspellingen te doen en nieuwe inzichten te krijgen over de gevolgen van de klimaatverandering. De missie kleurt ook Belgisch, zo werkte ons land mee aan die satellieten en aan de lancering en zullen onderzoekers van de universiteiten van Gent en Luik de gegevens mee verwerken. Veel zon vandaag, maxima tot 28 graden. Na de middag geleidelijk meer wolken en vanavond stijgt ook de kans op regen. Morgen krijgen we zon en buien, een pak frisser dan, nog zo'n 18 graden en dat is ook donderdag zo. Vrijdag wisselen bewolkt, wel meestal droog, bij opnieuw 18 graden.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

Ik zie dat.

Stop, repeat. Urgent. F.

0: Hier uitput ik mijn kracht. Rap bepaalt mijn geluk en gemoed. Schrijf ik 16 bars, voel ik mij goed. Zit ik vast, ben ik niet in een moed. Is rap wat ik wil of iets dat ik moet? Begin mezelf de vraag te stellen of rappen een zegen is of eerder een vloek.
1: Kom tot rust tussen de bomen. Ga nog niet terug. Mooi stuff herbron.

spijt.

0: Dit is Urgent FM. Dit is Urgent FM.
1: 1 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: In het onderzoek naar de dood van Brian Brigou en zijn zoon Timeo is de gsm van de man teruggevonden. Dat laat het parket van Namen weten. De gsm kan mogelijk meer informatie geven over wat er eind juni precies met die twee gebeurd is. Alle pistes liggen nog open, zeggen de speurders, dus van een gezinsdrama tot een afrekening in het drugsmilieu. De lichamen werden pas een maand na de verdwijning gevonden. Het is nu ook zeker dat het effectief om hen gaat. Uit toxicologisch onderzoek blijkt ook dat de vader drugs had gebruikt. Opluchting bij de twee vrouwen die in 2024 het slachtoffer werden van dezelfde belager. De man van 40 uit Temse kreeg vanmorgen van de rechter 10 jaar cel voor verkrachting en voor poging tot doodslag door wurging.
3: We zijn heel blij. Dat geeft gerechtigheid. Dat we serieus genomen worden. Dus ik denk dat we heel blij mogen zijn.
4: Het was even heel veel ontlading. En inderdaad, dat we serieus worden genomen. En moeten we wel nog een beetje binnenkomen. Hè, maar.
3: En ik ben ervan overtuigd dat er nog meer vrouwen zijn. En ik denk echt dat wij een serie verkrachter hebben gestopt. Ik denk dat echt.
2: Want de man was al meermaals veroordeeld voor geweld en zedenfeiten. Verschillende scholen in de provincie Antwerpen verbieden leerlingen om met fatbikes naar school te komen, omdat ze niet veilig zijn of ze niet veilig gebruiken. Die fietsen nemen ook te veel plaats in de fietsenrekken. Ook skinnybikes worden verboden, die zien eruit als fatbikes, maar hebben dunnere banden. In Nederland komt het treinverkeer weer op gang. De hele voormiddag reden er in het noorden en centrum van het land veel minder treinen, door mogelijke sabotage. Op zeker 27 plaatsen werden buizen en andere materialen gevonden op de sporen. Dat zegt Joke van der Kruijsen van spoornetbeheerder ProRail.
5: Op dit moment hebben wij op meerdere plekken op het spoor waar een sectiestoring was, hebben wij inderdaad materiaal aangevonden. Dat duidt op opzet, op sabotage. De politie is inmiddels aangehaakt om onderzoek te doen. Wij proberen op de plekken waar we het hebben aangetroffen het materiaal zo snel mogelijk veilig te stellen. Dit doen we heel voorzichtig, zodat de politie later ook bewijsmateriaal kan verzamelen.
2: Experts kijken onder meer naar een nieuw protest van de boeren, maar die zeggen dat ze er niks mee te maken hebben. Voor een link met terrorisme, extreem links of Prinsjesdag is het nog te vroeg. En de nieuwe regering in Hongarije wil de strenge Holebi-wetten aanpassen. Er is een wetsontwerp voorgelegd om de wetten van ex-premier Orbán te vervangen. Die voerde wetten in die bijvoorbeeld het promoten van homoseksualiteit bij minderjarigen verboden.

0: Pride-optochten in Hongarije verboden waren. Maar dat zou nu dus allemaal veranderen. Vanmiddag heerst nog zon en tot 28 graden, later meer wolken en vanavond ook kans op regen. Morgen krijgen we zon en buien en nog maar 18 graden. En dat is ook donderdag en vrijdag zo. Zaterdag soms lichte regen bij 21 graden en zondag droger, af en toe zon en 20 graden.
1: Dit is Urgent FM.
2: Urgent FM.

0: zullen doen om de daders op te sporen.
1: Want het is nog altijd onduidelijk wie er achter die sabotages op de sporen zit. Die sabotages lijken trouwens niet toevallig vandaag te gebeuren, want het is Prinsjesdag in Nederland. Het is de dag waarop koning Willem-Alexander zijn troonrede houdt en de plannen van de regering uit de doeken doet. Hij had het onder meer over het asielbeleid en de begroting.
2: In het asielbeleid zijn de doelen helder. Een lagere instroom, de opvang op orde en een streng uitzetbeleid voor kansloze, uitgeprocedeerde en overlastgevende asielzoekers. Maar de eerlijke boodschap bij de begroting van 2027 is wel: niet alles kan tegelijk. En ook financieel zijn er duidelijke grenzen, omdat onze kinderen en kleinkinderen niet met een onverantwoord hoge staatsschuld mogen opzadelen.
1: Zoals de traditie het wil, was er nadien ook nog een balkonscène met de koninklijke familie. In de Turkse hoofdstad Istanbul zijn al zeker 150 mensen opgepakt tijdens een betoging voor meer homorechten. Het gaat onder meer om journalisten en advocaten. Afgelopen weekend viel de politie ook al binnen in homobars en woningen van LGBTQI+-activisten. En de overheid blokkeerde ook al verschillende websites. Turks president Erdogan is geen fan van de gemeenschap. Hij vindt dat hij het geboortecijfer te sterk naar beneden haalt. Doelman Mats Zels stopt als Rode Duivel, dat schrijft het Nieuwsblad. Zels werd niet geselecteerd voor het WK afgelopen zomer. Hij noemde dat een smet op zijn carrière. In totaal speelde hij 13 wedstrijden voor ons land. Zels is 34. En voor wie altijd al gedroomd heeft van een eigen koets, het zou zomaar eens kunnen, want er worden 45 verschillende koetsen geveild. Die maken deel uit van een privécollectie in ons land. Een van die koetsen zou nog van keizer Napoleon III geweest zijn. Een andere is zo'n 180.000 euro waard. De veiling begint op 15 oktober. We krijgen een heldere avond en nacht met hier en daar kans op een bui en minima rond een graad of 12. Morgen start droog en zonnig, maar nadien gaat het ook regenen bij 19 graden. Ook de rest van de week blijft het wisselvallig met kans op regen en een graad of 19. Tijdens het weekend wordt het opnieuw wat warmer.
3: Dit is Urgent FM.
4: Urgent FM.

0: ga ik slapen als een vol. De kunst gaat shit om het dan. High in the sky, deze kan je nog.
1: Dit is Urgent FM.

schreven samen een verhaal. Maar is de inkt op, dan eindigt ook de taal. Ze liepen naast elkaar, ze sliepen naast elkaar. Maar niemand had gezien wat ze verzwegen voor elkaar. Ze logen elkaar voor, dus ze liegen voor elkaar. En ergens is dat mooi, maar zo verlies je dus elkaar. Alles loopt precies iets anders dan gedacht. Alles loopt precies iets anders dan dat ik wou. Alles loopt precies iets anders dan verwacht.

iets anders dan gedacht. Alles loopt precies iets anders dan dat ik wou. Alles loopt precies iets anders dan verwacht. Alles doet me denken aan jou. De foto's op de kast, de Velux in het dak. Ze bouwden samen op en nu breken ze het af. Het was mooi hoe raar het was, maar nu delen ze de klap. Waar zijn die beloftes van de trouw?

0: 6 uur Gent FM.
1: 6 uur.
0: Urgent Gent FM.
2: You carry a soul, and the soul hurts your spine.

0: In the zone hurts your spine, you tell me.
1: I say fine.

0: Right, het is dinsdagavond, 9 uur. Opnieuw tijd voor Liquid Flavors, jullie weekse afspraak met de drum en bass scene hier op Urgent FM. We hebben nog altijd ons nieuw seizoen niet officieel gestart, dat is pas volgende week, maar ik wil het niet laten om toch opnieuw een guest uit te nodigen. Wel, het zijn er eigenlijk twee, Mystix en Doreen van Steen.
1: Hallo.
0: Goedenavond, welkom.
1: Goedenavond.
0: Alles goed?
1: Yes.
0: Blij dat jullie erbij zijn vanavond. Ja, Kim, kan je jezelf eens voorstellen, Mystix? Hoe kwam je in contact met drum en bass?
1: Ik ben eigenlijk in contact gekomen met drum en bass als ik 17 jaar was. Star Wars eigenlijk.
0: Ja, 14 jaar naar Star Wars.
1: Ja, 17.
0: 17, oké. Okay, ja, ik dacht 17, het al. 17, ja, oké. Okay, ja.
1: En dat was eigenlijk het eerste muziekgenre waar ik echt verliefd op ben geworden.
0: Mm-hmm.
1: Dus ja, dan... Wat een beetje het gevolg daarvan is gekomen, is dat ik dan misschien zelf wou beginnen draaien.
0: Oké, okay. Ja.
1: Maar ja, zelf de installatie niet daarvoor. Dus mm-hmm. Ik heb een beetje moeten improviseren, zal ik maar zeggen.
0: Ja,
1: okay. Ik woon gelukkig samen met een aantal maten die ook DJ waren. Die hadden een eigen installatie in de kelder. Ben ik zelf al plaatjes beginnen kopen. En zo is dat allemaal een beetje aan het rollen gegaan.
0: Ja, net Music Mania, plaatjes kopen.
1: Exact,
0: ja.
1: Exact.
0: Oké, okay, cool. En ja, dus je begint al te draaien. Die eerste gigs, waar was dat dan? Waar heb je ze al gedraaid, in het begin?
1: In het begin, ja, het Steekske.

0: techhouse. Heel, ja, niet impulsief, maar gewoon zo. Ja, bij een vriendin thuis, die had een installatieplaatje. Als ik dat zie stellen, heb ik wel altijd de neiging om zo een keer te proberen. Dan ben ik zo wat terug willen draaien. Dan heb ik 2 keer op een feestje teruggedraaid.
1: Maar dus geen drum and bass.
0: Maar geen drum and bass. Maar dan met erin, ja, zij gaf mij de mogelijkheid en de kans om een drum and bass zaaltje te hosten op haar evenement. En ja, dan ben ik direct opgesprongen natuurlijk.
1: Want dat is ook de reden dat jullie hier zijn, Doreen. Jij vertegenwoordigt Loud Ladies. Kan je daar iets over vertellen?
2: We zijn een collectief. Wij, heel kort door de bocht, representen, uniten en empoweren we female DJ's in de Belgische scene. Wij hebben daarvoor een charter ontwikkeld, 5 punten. Heel eenvoudige dingen, equal pay, equal rights, maar ook bijvoorbeeld opportunities, dus kansen creëren voor opkomend talent. We hebben bijvoorbeeld heel wijze samenwerkingen met INO, waar dat we regelmatig een DJ-contest voor uitschrijven. Bijvoorbeeld, we hebben ook op de Pride een DJ-contest mogen uitschrijven, dat soort zaken. Kort door de bocht. Komen we op voor vrouwen waar het nodig is. Bijvoorbeeld een festival dat al 15 jaar bestaat. Ik krijg te horen van de vrouwelijke DJ's. Oh, Doreen, dat is zo vervelend als wij daar naar het toilet moeten gaan. Wij moeten een kilometer rondlopen. Dat duurt ik weet niet hoe lang. En die mannen die pissen gewoon in een piscine. Dat is niet eerlijk. Wat hebben we gedaan? Een toilet naast de DJ-boot gezet. Voor het eerst in 15 jaar. Die ook toegankelijk was voor vrouwen.
1: Basic dingen.
2: Basic dingen.
1: Maar brood nodig. Brood lijkt mij zo. Hoe lang zijn jullie al bezig dan?
2: Officieel doen we dit al 2,5 jaar, maar achter de schermen ben ik hier wel al 5 jaar mee bezig. Netwerken, ideeën ontwikkelen, charter ontwikkelen, de juiste contacten leggen.
1: Dus jullie organiseren events, maar u hebt ook een label, heb ik gezien.
2: Yes, wij komen 25 september, zal de eerste release zijn op ons label Loud Ladies Music. Dat zijn, wij zitten nu in een groepje van 11 of 12 vrouwelijke DJ's die een beetje de kern vormen. Van Loud Ladies die het mee trekken. We doen ook jaarlijks een aantal vergaderingen. En het zijn 3 van die dames die erop zullen releasen, waaronder ik zelf ook.
1: Welke genres?
2: Techno, progressive, maar alles kan.
1: Zijn er plannen om eventueel drum and bass of jungle te releasen?
2: Wel, het is leuk dat je dat vraagt, want ik kan al eigenlijk al iets heel leuk verklappen.
1: Mooi, binnenkort, een scoop?
2: Nee, dat niet, maar een opportuniteit. Binnenkort hebben we een leuke samenwerking met Plug the Jack and Vibe. Gaan we een contest uitschrijven voor vrouwelijke producers. En alle genres mogen ingediend worden. Dus als er iets drum and bass binnen zit, gaan we daar zeker ook naar luisteren. Wij doen dan de officiële release en Plug the Jack zal ook iets heel leuk voorzien, maar later daarover meer.
1: Mooi, we kijken er naar uit. We volgen het zeker op. Jullie zijn hier dus in de eerste plaats om jullie event te promoten. 26 september trekken jullie naar de Charlatan.
2: Klopt.
1: Dat is niet alleen de grote zaal, maar ook de kleine zaal. Mystic zal daar een zaaltje hosten.
0: Ik ga de zaal openen, zal ik maar zeggen. Ja. Dus van 1 tot 2 draai ik en dan daarna Synopsis en Shivaya Tribe. Zullen dan elke set van 2 uur draaien. We hebben ook beslist om daar gewoon een eindtour op te zetten. Om gewoon mensen de kans te geven van weten, drum and bass. En dan daarachter kunnen we ook terug naar de grote zaal gaan. We weten ook natuurlijk dat drum and bass misschien de laatste tijd niet meer zo heel veel voorkomt in de uitgangsscene. Allee, dat gevoel heb ik toch.
1: Misschien moeten we daar nu niet over discussiëren. Want we hebben niet zo heel veel tijd. Misschien op een ander moment, zeker graag. Ik denk dat artiesten die jullie hebben geboekt, die behoren wel eerder tot het genre meer mainstream drum en bass. En ik denk dat die ook wel, we hebben misschien ook sinds in de tijd ook geboekt in Giraffe. Ik denk dat dat wel 2 artiesten zijn die ook wel heel wat mensen naar de show trekken.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: Die anders misschien zou thuis zijn. Wie speelt er in de main?
2: In de main ik open. Daarna zal Amari overnemen. Dan doet Emma in B2B met Girl Green. En

0: Cirque du Nuit sluit af.
1: Oké, mooi. Zijn er nog tickets?
0: Alleen aan de deur.
1: Alleen aan de deur, dat is mooi.
0: Ik heb ook nog een hele leuke... Het is ook mijn verjaardagsfeest. Niet alleen de verjaardag van de release, dus mijn baby die een beetje geboren wordt. Maar ik ben ook jarig. En ik wil iets speciaals doen naar iedereen die komt. Dus elke 100ste bezoeker zal een t-shirt of een hoodie krijgen.
1: Dat is mooi.
0: Van Loud Ladies Music.
1: Dus aan de deur staan en tellen. En als bezoeker dan meegaan. Oké, cool initiatief. Dankjewel. Kim.
2: Yes.
1: Eentje voor jou. Telkens als we mensen uitnodigen hier in de studio, dan eindigt het interview met een snelle keuzeronde. Ik noem het ook wel drum-and-bass dilemma's op dinsdag. Het is de bedoeling, ik stel je een vraag en je antwoordt met het allereerste dat in jou opkomt.
2: Oké,
1: hier gaan we. Solo sets of back-to-backs?
2: Back-to-backs.
1: Een line-up met 8 DJ's die elke uur draaien of 4 DJ's die elke 2 uur draaien?
2: 4 DJ's die elke 2 uur draaien.
1: Oké, uw droomline-up, nationaal, internationaal?
2: Nationaal zou ik echt gewoon oldschool gaan met alle vrienden, DJ's, dat ik zelf mee begonnen ben. Hoekers, Select and Higher Underground, Paranoid, dat is nationaal. Internationaal zou ik echt wel gaan voor Raiden Audio.
1: Stevig werk.
2: Ja, Current Value, Spore. Noisia, Icicle, dat zou er allemaal wel...
1: Zeer gevulde line-up, dat zullen dan ook wel back-to-backs worden. Een set van 1 uur, dus niet aan te doen. Maar blijven dromen.
2: Ja.
1: In slaap vallen op de trap van een deka of op de bankjes van de concertzaal?
2: Sorry, zonder nadenken, trap van een deka, de iconische trap van een deka. Sorry, en even, ik ben daar al in slaap gevallen.
1: Ja, wie niet? Wie niet? Het schijnt dat hij nog staat op de binnenkoer van een
2: deka. Hij is terug van weg geweest.
1: Ja, ik heb hem zelf nog niet gezien. Ik ga het zo laat. Genoeg Dutch daarvoor. Laatste vraag, beste drum en bass radioprogramma van België?
2: Liquid Flavor.
1: Zal wel zijn. Oké, bedankt voor het interview. Bedankt om langs te komen. Je gaat nog een mixje doen voor ons. 50 minuten.
2: Ja.
1: 48, wat ga je brengen?
2: Ik heb mijn oude plaatjes meegebracht, dus ik ga jullie verrassen.
1: Top. Oké, dus 26 september in Charlotte, Loud Ladies, Drum Bass Room, Techno House,
0: Progressive
1: in the Main. Nog een beetje tickets aan de deur.
0: Zal wel.
1: Iedereen daarheen. Wordt top. Dankjewel.

0: to be done. Dankzij, of ondanks. Hoekers staat hier ook een beetje show te verkopen. En hij kon het niet laten van deze Lomax Artisan VIP.
1: En vooral
0: op Shogun. Ja, Mystics in the mix. Full out ladies. Tot 10 uur.

Ja, als je nu nog maar aan het luisteren bent, shame on you. Luister naar Mystics in the Mix. Ze is hier voor Loud Ladies te promoten. Event volgende week, zaterdag 26 september. In de Charlatan, in de Main House, Techno Progressive. Maar het is allemaal te doen in het kleine zaaltje vannacht. De Belgica is dat, dacht ik. En daar zal er een beest gedraaid worden, heel de avond. Mystics zal er draaien, Synoxys en Shaliot Tribe. Allen daarheen, er zijn nog een paar tickets aan de deur, heb ik vernomen. Dus het zal de max worden. Mystics in de mix nog 17 minuten. Go, go, go.

Thank you.

Alright, dit was de Liquid Flavors voor deze week met Mystix. Zij was er voor Loud Ladies. Zij zal ook komende zaterdag, binnen 2 weken liever, volgende week zaterdag, in de Charlatan in Gent een drum bass set draaien. Samen met Synoxys en Show Your Tribe. Er zijn nog tickets aan de deur voor wie interesse heeft. Zeker komen. Zo meteen tijd voor Open Decks.

0: Alright, hier zijn we dan terug met Open Dex. Merci aan de gang van Liquid Flavas. Ook heel leuk om hier Bram Hoekers in de studio te zien. En een hele dikke set ook van de dame Kim die hier te gast was. Oh, ik zie allemaal bekende gezichten in en rond de studio. Het is echt de max vanavond. Super fijn. We hebben een heel speciaal gast voor jullie straks. En we gaan hem even de tijd geven om op te bouwen. Want jawel, het wordt een live setje vandaag. Heel spannend. Zo dadelijk meer daarover. Maar we zitten hier uiteraard ook nog met twee lieve gasten aan de microfoon. Onder andere Benjamin. Hey Benjamin.
1: Goedenavond Sander.
0: Goedenavond. En Doreen is hier ook nog even bij.
2: Hallo.
0: Je komt ook nog even gezellig doen.
2: Zal wel.
0: Ah, ideaal, ideaal. Zo zien we dat graag. Ja, hamvraag van de week misschien. Hoe was jullie weekend?
2: Ik heb veel geslapen eigenlijk. Ik zit met een grote voorbereiding voor onze release party. Ja. Nog wel een aantal zaken aan het voorbereiden voor ADE ook. Ik werk gemiddeld 60 uur in de week met kinderen en een voltijdse job. Dus ik had even nood aan te slapen.
0: Ja, voilà.
2: Ik heb de vrijdag gedraaid en daarna ben ik in mijn bed gekropen.
0: Ah, wel, pauze is ook vrij belangrijk. Dus bij deze kan dat ook wel beamen. Ik heb ook wel meer gerust dan anders van het weekend. Ook wel Open Dex donderdagavond. Dat was de max, hè, Benne?
1: Ja, dat was tof. En de Giraf. Weer toffe DJ's. Weer nieuwe DJ's leren kennen. Die onder andere van Antwerpen zijn afgezakt om in de Giraf te komen feesten met ons.
0: Ja, cool. Dus, we hebben heel veel mensen blij gemaakt.
1: Leuke editie.
0: En er hebben heel veel mensen komen dansen ook. Echt, vanaf een uur of twee was dat daar eigenlijk een volle kot.
1: Ja.
0: Heel dikke sets gehoord. Dus dat smaakt naar meer. Dat was eigenlijk een heel goede opener. We hebben hier eigenlijk ook Doreen in onze studio, omdat wij samen ook een evenement doen. En dat is ons volgende evenement, namelijk featuring Loud Ladies.
2: Yes.
0: En dat is de 8e oktober, hè?
1: 10 oktober.
0: 10 oktober.
2: De vijfde kom ik naar hier en de achtste is de donderdag.
0: Dus allemaal scherp staan voor de donderdagavond, de eerste of tweede week van oktober.
1: Ja.
0: We doen eigenlijk elke tweede week van oktober een regulier Open Dex evenement. Maar er komen eventueel ook wel wat specialetjes bij.
1: Yes. De registraties zijn nog altijd open, dacht ik, Sander? Ja. Voor de DJ's op opendex.dj aan te melden.
0: Klopt, die gaan nog een paar dagen openstaan. Ik denk dat die binnen een dag of 4-5 sluiten. We hebben nu ook wel al redelijk wat inzendingen om een mooie line-up te maken. En Doreen gaat daar ook mee in selecteren, hè, als jurylid. Nu hoop ik dat de app een beetje deftig werkt. Want vibe-coden, het is handig, maar soms ook wel een keer wat bugs, natuurlijk. Ik kijk ondertussen eens hoe dat het staat met onze gast van vandaag. En die heeft nog geen geluid, maar dat komt er sowieso nog straks aan. Dus dat komt helemaal slim. Wat hebben we voor de rest van je weekend nog gedaan eigenlijk?
1: Ik kan ook niet zoveel vertellen. Het was ook een rustig weekend. Ik heb wel ook even gaan afbouwen op een festival. Waar ik bestaan niet van wist, Ville en Ver in Asseneden. Zo'n soort mini Campo Solar. En ik dacht, heeft Reti daar ook niet getraaid of zo?
2: De vrijdagavond.
1: Ja, de vrijdag.
2: Nee, de vrijdagavond is hij mij bijgebleven. En ik heb gespeeld in de Clues dan. De zaterdag zou wel kunnen.
1: Of de zaterdag.
2: Ja, ik denk zaterdag. Met Age of Love.
1: Ja, het was inderdaad Age of Love.
2: Ja, dat was zaterdag, dat klopt inderdaad.
0: Oké, tof. Ja, dat is ook wel een fijne job om te hebben uiteindelijk. Hè. Hoe lang doe je dat al eigenlijk?
1: Ik heb dat lang fulltime gedaan, maar nu doe ik dat nog af en toe een keer om iemand uit de nood te helpen. Het was wel pittig, zo 's nachts afbouwen, begin om 3 uur en dan tot 's ochtends de laatste 2 uur was het ook water aan het gieten. Het was pittig, maar ik heb mij geamuseerd.

0: Wij promoten eigenlijk alle genres en alle DJ's en ook zelf live muzikanten van alle formaten en stijlen. En je kunt u bij ons aansluiten via opendex.dj. Dat is met een X. We hebben ondertussen een heel grote community, maar er is plaats voor zoveel meer. En we organiseren eigenlijk 2, 3... bijna 4 keer in de maand wel een keer een feestje. En we doen ook elke week deze radioshow. Ondertussen ga ik nog eens kijken hoe dat met onze live artiest is tegenwoordig. Aha, het geluid. We gaan een keer kijken. Klein secondje.
1: Moeten we daar nog iets zeggen ondertussen?
2: Wel, ik ging dat juist doen. Ik zie al een hele setup staan. Het ziet er vrij interessant uit. Maar ik denk dat onze gast daar straks wel wat meer gaat over weten te zeggen wat hij allemaal mee heeft.
1: Ik zie
2: wat synthesizers
1: cool
2: en wat sequencers.
0: Nice. Dus we zijn er bijna. We moeten juist nog een RCA aansluiten. En dan gaan we een keer introduceren aan onze very, very special guest. Super spannend.
2: Ja, normaal gezien is het gewoon een USB insteken of een vinylplaatje opleggen.
1: Dit is wel echt heel iets anders.
2: Dit is next level, ja, maar ik ben wel heel benieuwd om het te horen en te zien ook.
1: Ja, ik ook wel.
0: Voor de mensen die benieuwd zijn, we zullen straks ook een videootje op onze story posten. Op Instagram kunnen we ons vinden via opendex.dj met een X. Yes, dan Jason, mag jij even ook de koptelefoon daar nemen? En dan zou ik u graag een keer voorstellen aan onze luisteraars, als u dat ziet zitten. Heb daar ook een knopje om het volume te veranderen, moest het niet hoog genoeg staan. Voilà, normaal gaan we hem nu kunnen horen. Dag Jason.
3: Dag Sander.
0: Hey, super fijn om u hier in de studio te hebben. We kennen elkaar al een jaar of 3, 4 denk ik, hè?
3: Ja.
0: Nog bij u thuis in Locristi een feestje gedaan, samen met de Koen, die ook een opendekster is, en met Aster. Ja. En eigenlijk zo, denk ik, vooral leren kennen.
3: Ja.
0: Klopt. En dan was ik eigenlijk heel verrast ook dat ik een spontane live set van u zag op Nachtmakers. Ja. En daartussen ook al een keer wat beats en bitjes van u gehoord. Dus ik dacht, heel fijne mens. Heel cool om hem een keer uit te nodigen in de studio natuurlijk. Ja. En je komt hier met een tafel van, wat was het, 1,20 meter op 70 centimeter? Hè?
3: Ja.
0: Dus er staat hier een redelijke spaceship in de studio.
2: Is dat helemaal vol ook?
3: Ja, vaak de spaceship.
0: Helemaal vol met allerlei interessante instrumentjes. Vertel een keer, Jason. Uw artiestennaam is OPK9. Dat is ook vrij vers, denk ik, die naam.
3: Ja, artiestennaam, dat is echt iets. Dat mij al heel tijd bezighoudt. Ik maak gewoon graag muziek. Voor de rest, mijn online presence enzovoort, ben er allemaal niet zo goed in. Ik vind dat gewoon leuk als ik wat muziek kan spelen. That's it. En met die artiestennaam hetzelfde. Om de zoveel tijd denk ik zo van dit. Nu voelt OPK9 wel eindelijk goed. Ja. In meerdere talen. Goed. Is dat ook gewoon simpel. Het past bij de tuistknopjes en, en kabeltjes. Dus voilà, dan voel ik mij daar wel goed bij.
0: Zalig. En is het ergens op gebaseerd, de naam?
3: Goh, dat komt van heel ver eigenlijk. Dat is een hele evolutie. Ik heb een keer in een film gezien een joke over Pac-Man. Dat Pac-Man in het Japans Paku Paku was.
0: Maar...
3: En mijn eerste artiestennaam was Paku.
0: Ja.
3: En dan heb ik dat veranderd naar Opaak. Maar dan was dan te Vlaams. En ik vond dat dan niet goed pakte in het Engels enzovoort. Ja. En mijn Soundcloud-profiel was Opaak 9000. En dan heb ik daar OPK9 van gemaakt.
0: Ah,
3: dus vandaar komt het. Over al de jaren heen.
0: Nice. En hoe zijt jij zoal begonnen met de muziek? Wat heeft die eerste spark bij u terecht teweeggebracht?
3: Muziek heeft altijd al een heel groot thema in mijn leven gespeeld. Dat weet ik al heel lang. En toen ik 15, 16 was, beginnen experimenteren. Beetje beginnen draaien en op zich, dat is een artform op zich, hè. Maar bij mij moest dan nog meer hands-on zijn. Dus dan heb ik zo even wat hardware in mijn handen gehad. Begonnen met zo'n 4 Korg volkatjes. Dat zijn heel toegankelijke kleine sequencers en synthesizers. En ik was direct verkocht. En dat is dan gewoon blijven verder evolueren. En ik heb dan op een gegeven moment deze flightcase gekocht.
0: Ja.
3: om dat gemakkelijk te vervoeren.

0: En ook, ik vind dat goed, dat geeft mij zo wat limieten. Om dan zo, ja, kijk, als het niet erin past, dan moet weg. Of als ik het er echt wil in laten inpassen, dan moet ik iets anders wegdoen.
1: Ja,
0: dat ik hier niet met een camion afkom.
1: Oké, okay, amai.
0: Moet ergens stoppen, hè.
1: Ik snap het wel. En ik heb dat ook leren appreciëren, limieten bij het produceren en zo. Dat geeft u eigenlijk meer... dikwijls toegang tot meer creativiteit en niet minder of zo.
2: Ja, klopt.
1: Want anders is het rap een keer overwhelming of zo. Dus ik kan daar volledig in meegaan, in die stelling eigenlijk. Het is dus begonnen met zo'n Volca Kick, Volca Bass.
0: Wel, de Volca-serie is er in het begin vier. Nu hebben ze dat uitgebreid naar zo'n 8 modelletjes. Sommige zijn synthesizers, sommige zijn drumcomputertjes. Maar je kunt daar batterijen in steken, dat kost rond de 120 euro of zo. En dat is, ik raad aan iedereen aan om in hardware te geraken. Dat is heel toegankelijk om een keer te proberen. Om een keer te zien hoe dat je erbij voelt.
1: Oké. En ook al actief als DJ? Of,
0: Een beetje, ja. Ik draai wel graag soms een keer op platen. Ik heb wel een redelijke collectie staan. Maar mijn passie ligt toch wel bij het live set.
1: Super cool. En heb je leuke gigs al gehad in het verleden? Waar je zegt van, amai, dat was nu een keer echt de moeite.
0: Ja, wel. Ik raak altijd zo random hier en daar wel ergens. Ja,
1: zoals op Nachtmakers.
0: Ja, op Nachtmakers was een heel goede avond. Omdat als ik zo bezig ben met mijn live set. Dat vergt heel veel concentratievermogen. En ik ben met heel veel dingen bezig. Dus ik kijk niet veel naar wat dat er mij rond mij gebeurt. Maar toen ik zo een paar keer opkeek op Nachtmaker, stond er daar wel echt een heel groot publiek. En dan opeens een draak en al. Allee, want het wordt er altijd wel
1: ik weet
0: van
1: nog
0: alles
1: dat ik zo...
0: die door elkaar gaat op Nachtmaker. Ja. Dus.
1: Ik weet zo dat ik zo aan de ingang het trapje naar beneden aan het gaan was. En dat ik zo gewoon aan het rondkijken was van, amai, wat voor een vet festival hebben wij hier eigenlijk. En dan zag ik u daar recht tegenover mij, onder zo'n tentje, echt van uw gat geven, dat ik dacht, oh my god, die kerel is echt goed bezig. En iedereen was keihard aan het dansen. Dus ik vond het echt indrukwekkend eigenlijk. Ik ben eigenlijk ook heel benieuwd hoe dat het ondertussen nog verder is geëvolueerd. Kun je een keer iets vertellen eventueel over de stijl dat je daarmee maakt? Goh,
0: ja, wel, dat is altijd moeilijk te beschrijven, want dat is sowieso iets helemaal apart. Alle geluiden dat je gaat horen zijn echt ter plaatse gemaakt. Er zijn ook niks van samples of zo. Mm-hmm. Dus echt, alle geluiden worden ter plaatse gemaakt en gevormd.
1: Zit hier geen enkele sampler tussen?
0: Nee. Of deze heeft sampling capaciteit, maar ja. Ah, jawel. Eén politie-sirene.
1: dat mag niet ontbreken.
0: Maar al de rest is echt gewoon, gewoon ter plaatse. Dus,
1: dat vind ik wel straf.
0: En ik vind het wel leuk om zo echt heel... Ja, heel een ruige beat en structuur te geven. Echt heel ruig en hard en industrieel. Ja. Maar dat dan te combineren soms wel met zo heel dromerige synths. Die combinatie daartussen.
1: Cool.
0: Als ik niet zo'n knalmuziek aan het maken ben, dan ben ik ambient evenementen aan het geven. Met helder. En dat is
1: leuk.
0: Dan zo... Echt het compleet tegenovergestelde.
1: Dat heb ik ook ooit al eens zien passeren, inderdaad. Hè. Helder. En hoe gaat dat concept? Zijn er binnenkort nog evenementen?
0: Zeker. Dat gaat binnenkort online komen. 24 en 25 oktober.
1: Okay.
0: Is er een ding over heel Vlaanderen. Slow Up for Humanity, noemt dat.
1: Oh, Slow Up.
0: In de
1: wat een stelling.
0: Slow down, slow up. Want de planeet en alles is een beetje echt te hard uitgebreid aan het worden. Het moet allemaal veel te snel gaan. Dus het is... De dag en de nacht van het uurwissel. Dus het is 25 uur in het thema van vertragen. En ik ga daarvoor dus ook weer een helder geven. En,
1: super
0: in het Pentagon in Gent. Dat is dus gewoon een licht... Een licht concert. Je komt binnen, een beetje de stilte bewaren. Geen schermen, dat is altijd de regel. Geen schermen op die evenementen. En er is een beetje live, ambient en soundscape muziek. Je legt je neer. En doe wat je wilt, zonder dat naar de scherm kijken is.
1: Ah, wel cool, ik ga proberen af te komen. Ik krijg altijd zo'n beetje de ribbedibies van die plek, omdat ik heb daar gewoond. En ik ben daar ook moeten vertrekken. En dat is vorig jaar ongeveer gebeurd. Ik woonde daar heel graag. Ja,
0: dat is een zalige
1: eilandje.
0: Plek. Ja,
1: maar dus shout-out naar Christophe van Pentagon Cowork en eventlocatie eigenlijk.
0: Ja.
1: En ook de gasten van de studio's daar, hè?
0: Oort.
1: Oort Studio's, ja. Voilà, dus als ze aan het luisteren zijn, mijn hart gaat naar jullie uit. Prachtige super. Mensen. Super cool. Is er nog iets dat jij van het hart wilt? Of zijn er bepaalde evenementen die er nog aankomen met OPK 9 misschien, die je graag zou delen?
0: Dus de helder van 24, 25 oktober. Mm-hmm. En met mijn live set ga ik ook nog een keer staan 6 november in de Minus One voor Rhythm Collision.
1: Dat is 6 november?
0: 6 november, vrijdag 6 november.
1: Okay.
0: Dat is een feestje dat ik ga organiseren samen met Waag. Shout-out de boys van Waag Sound System. En we brengen eigenlijk gewoon terug een beetje zo die oldschool rave cultuur. Denk zo van alles van dub naar jungle en alles in between. En echt gewoon even losgaan, maar er ook zijn voor elkaar. En toegankelijk maken.
1: Super cool. Ja, ik zou zeggen, keep us updated. En wij herdelen het via onze socials en dergelijke.
0: Ja, ik ga dat doen.
1: Bij deze, ik denk, ik ben wel heel benieuwd om uw sound een keer te horen.
0: Ja.
1: Heb je goesting in? Ja,
0: ja, dat is altijd.
1: Heb je nog wat setup om te doen misschien ook?
0: Ik denk het niet. En anders ga ik dat wel een beetje on the fly doen. Proberen doen, zeker. Ja,
1: super.
0: Het kan zijn dat de eerste paar minuten dat ik een beetje bij moet inwerken. Maar dat komt wel goed.
1: Mega wijs. Voilà, dan zou ik zeggen... stel u maar gereed. Ik ga hier de schuiver van de mixers omhoog doen. En dan kunnen wij subiet allemaal heerlijk genieten van een live set.
0: Top.
1: Live op Open Decks bij Urgent FM. OPK9.

0: Hey, hey. Ja, de live set van Jason, a.k.a. OPK9. Wat was mij dat? Benjamin, je hebt ook nice meegeluisterd.
1: Ik heb me veel bewondering zitten kijken. Het was heel nice. Amai.
0: Ja, voor de luisteraars die net intunen, er staat hier dus een hele tafel vol met trucjes en machientjes om live muziek op te produceren. En OPK9 heeft hier net een heel zuivere set gedraaid, die ook binnenkort op ons YouTube-kanaal te luisteren is. Dus check zeker daar ook eens terug. Op Instagram vind je ons via Opendex DJ met een X. En opik9.music, denk ik, is het. Ja. Om te volgen als je deze artiest nog in de toekomst wil uitchecken. Jason, wat vond jij ervan?
2: Het was sava, maar ik raakte er moeilijk in. Soms gebeurt dat. Soms raak ik moeilijk in de flow, soms gaat dat wel beter. Maar ja, kijk, ik heb blijven geluid maken. Hè, en,
0: dat is een typisch muzikant, die altijd zo een beetje hard zijn op jezelf. Hè,
2: ja,
0: zo.
2: Ja.
0: Maar ik snap het. Ik heb er niks van gemerkt al sinds
2: dat
0: je er niet in zat of zo. Maar jij hebt natuurlijk de meeste ervaring met je eigen muziek zetten. Heb jij nog coole plannen van het weekend? Want we gaan de show eigenlijk op het gemakkelijke eindigen.
2: Ja.
0: En wat we altijd doen, is een keer vooruitblikken wat er allemaal te doen is. En heb jij aanraders?
2: Jawel, ik ben van het weekend zelf niet in het land. Ik ga mijn tattoo gaan afwerken in Duitsland.
0: Maar
2: ik moet daarvoor naar Duitsland, maar mijn tattooartiesten zit daar. Maar ik heb net gezien met een traantje in mijn ogen dat er een dub is bij Stadsmakers. Een gratis dub met een soundsystem en een makersmars erbij. Dus ik dacht van fuck, ja.
0: Amai.
2: Tjuh, dat is al betant dat ik daar niet bij kan zijn.
0: Ja.
2: Maar dat is ook wel aanraden.
0: Oké, dat vind ik al een heel goede aanrader voor onze lijstdieren. En die lijst kan nog verder worden aangevuld door Benjamin.
1: Ja, ik heb rap een keer gekeken. De vrijdag in de Funke is er Lefto all night long. Toch een van mijn favoriete Belgische DJ's. Of
0: ja,
1: DJ's in het algemeen. Dan is er een broei invites Klits. Dat is ook de zaterdag. Dan nog Bantu in de Charlatan. Dat is de vrijdag ook. En dan de zaterdag is de Reddy en His Dudeness in de Charlatan. Ook hier al gepasseerd op onze radioshow.
0: Ja.
1: En dan ook in de Funke is er een Butternut Afterparty. En de zondag is er de laatste open air in de Chinastraat. Picnic, elektroniek, allerhande live elektronische acts. De laatste open air van het seizoen. Hopelijk nog een beetje goed weer. Dus allemaal een keer naar de Chinastraat zondag, zou ik zeggen.
0: Zalig. Amai, dat is een hele boterham weer. Maar we zijn tenslotte nog altijd in stad Gent.
2: Ja.
0: Heel blij als Opendex dat we hier mogen zijn, denk ik ook. Voor wie dat er ook nog een keer een ecstatic dance zoekt te vinden, dan vind je eigenlijk deze donderdag ook in Etage Tropical. Dat is van Christophe, die hier vorige week bij ons was. Ook om dat te vertellen. Heel interessant concept, namelijk het is gewoon dansen en voor de rest water en een beetje fruit. En gezellig samen zijn en u volledig verliezen in de muziek. Ik vind het wel een tof concept.
1: Ja, een beetje conscious clubbing mag er zeker ook tussen.
0: Conscious clubbing, ja. Heb je al een keer conscious clubbing ervaren, Jason?
2: Ja, wel. In Barcelona, ik zat bij
0: al die exotische plekken hier.
2: Ja. Ik zat bij een vriend op bezoek in Barcelona en die had een date, dus die heeft mij buiten gesmeten, terecht. En ik had geen plannen. Ik vind het wel tof om zo in een stad gewoon rond te dwalen en echt gewoon te zien wat er op mij afkomt. En via aan een ticket geraakt voor een evenement. Dat noemde... ben het even vergeten. De naam ben ik vergeten, maar dat was een evenement. Geen alcohol, niks. Ja. Voor de rest wel zo van die tribal rave muziek. Tot 1 of 2 uur. Afsluiten met ambient, dat iedereen op de grond echt ging gaan liggen op het einde. Maar dat was echt zo, met gezonde drankjes en zo, geen alcohol, gewoon nuchtere feesten. En dat was echt zo'n heel rustige, safe space. En dat was
0: zalig.
2: Super zalig om daarop te raven.
0: Mega wijs.
2: Zonder...
0: ja. Ja, dus het Conscious Clubbing, het kan gewoon. En ja, ik denk dat we dat met OpenDex in de toekomst ook wel af en toe een keer gaan uitproberen zelf ook.
2: Dat zijn.
0: Dus je weet het, je kunt al een voorproefje daarvan op de Ecstatic Dance meemaken. Nu donderdag in Etage Tropical. Voilà, dat was OpenDex voor deze week. We gaan binnen 2 weken ons derde seizoen starten. En het leuke daaraan is dat je ons wel kunt verwachten tot 12 uur. Maar vandaag gaan wij nog een beetje voorbereiden op onze toekomstige afleveringen en in ons bedje kruipen straks. Dus we wensen u een heel fijne avond nog voor de rest. We gaan terug de radio playlist opleggen. En tot volgende week.
1: Tot volgende week.
2: Open.

flavor, sweet licorice and fruity.

0: huh?
1: I'm unprotected.
0: Ain't you on a pill?